0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. We're finding every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6,
2: your community station.
3: En dat is hartelijk een goeiemorgen van mij. Dit is natuurlijk die Sunrise Shake-Up Show. Goeiemorgen bij en welkom bij vanmorgen's programma. Je is ingeschakeld net hier op Helderberg FM. En het is een lekker vrijdagochtend. Wat betekent is lekker naweek. En ons gaan soms zo begin hier vroeg een lekker naweek hou samen met mij. Met een lekker shake-up soms zo op die 28ste augustus. Ja, nie, sommer einde van augustus ook. Ons is op pad, hoe stel ek sê, einde van die jaar se kant toe. Ons begin al die kerswees daar aftel. Hoe weet jy hoe kerswees... jaar eind functie al beplan, want dit is amper daar. Ons sien uit na lekker naweek, ja nie, dit is groot rugby wat op pad is, lekker, en gaan we op hoogte hou van die tye, daar is heel wat Karibieker wedstrijde ook wat gaan plaasvind. So binnenkort gaan ek jou op hoogte hou van al die tye wat jy kan uitsien. Daar is twee wedstrijde wat vanaand plaasvind, Karibieker, en dan morgen die groote as die Springbokke, die All Blacks pak hier in Kaapstad, by die Kaapstad stadion. Moet jy, hoop jy het jou groen trui aan vandag? Ja nee, dit is vandag Bok Vrijdag, en ek is seker af van ons sien allemaal uit na een lekker naweek. Bietjie reënerig, ja, oor so 10 minute van nou gaan ek vir jou volledige weerverslag gee, vir vandag, soms so vir die naweek, en vir volgende week, ek sien, ons gaan een bewolkte dag hê, maar morgen is dit een bietjie reënerige dag, koelerige weer wat op pad is, maar dit klaar weer op sondag, met die sonskyn weer wat op pad is. Ek gaan vir jou hoogte hou hier oor so 10 minute van die weer. Ek hou my oog so op die verkeer indien nie enige probleem is. Ek moet sê daar is nou al so bietjie stadige bewegende verkeer op die Salouris Pas. Dit is richting vanaf Salouris Pas na Suid-Weste kant toe. Is al so bietjie stadige bewegende verkeer. Ek is nie seker wat die probleem daar is nie. En die nie op enig iets afkom, is jy ook baie welkom om saam te gesels, of sommer net vir my te hallo te sê, is jy ook baie welkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApplijn 021-106-936. Dan hierom half bring ek weer die nieuws hooftrekke, en die weer en verkeer. Maar intussen, luister ons na lekker muziek om ons wakker te maak. Ek hoop jy geniet jou kopie koffie saam met my, so jy kan hoor in die achtergrond het ek die shadows, wat vir ons speel Food Tapper, net om jou recht te kry vir hierdie naweek. Lekker vrijdag, wat beteken, dit is naweek en ons begin vroeg vanmorgen met Len Miller, wat vir ons sing Hartklop.

Dit was Jolanda met Handa en Hans, so lekker vroeg op ons op haar amperseek saterdag, vrijdagochtend, voel soos saterdag, nee, ons begin sommer al lekker naweek. Ons is nou so 10 minuten na 5, kom ons kyk so'n bietjie na vandag, wat die weer aan betref, wat kan ons verwag vir vandag, sommer so ook vir die naweek en volgende week, en ons het dan een lekker dag gister gehad, was sommer so'n somersdag, Jannie, ek het sommer denk, daar by die strand bietjie gaan lê en bietjie tan met die lekker warm weer. Bietjie bewolk gister maar vandag het ons ook bewolkte dag, bietjie koelerig wat vergelijking met gister, maar ons het nog steeds een lekker matige dag, ons begin hier in die strandheldige area, Gordonsbaai, soms het wees, die temperature op die oomblik so 13 grade met ontrent geen wind wat waai nie, vandag het ons een bewolkte dag, temperature maximum 21 en een minimum van 12. Morgen raak het soms so lekker koelerig as die temperature gaan daal tot en met 16 grade en een minimum van 12, want ons het reën op pad en dit lyk of het bewolkte dag gaan wees met reën die versaterig en dit gaan een

0: Rylid en Dylan, ek wens. Het is nou so kwart voor 6. Kom ons kyk so'n bykie naar die verkeer. Ek sien daar is nou hier en daar een bykie van een ophopende verkeer op die snelweg, soos die verkeer soms skielik toegeneem het. Dit is hier op die snelweg op die N2 richting, soms het wees na Kaapstadse richting toe. Dit is net voor die R300 is daar heel wat stadige bewegende verkeer op hierdie stadium. En dan ook daar by Settlers Way, en dit is heel normaal vir hierdie tyd van die ochend as die verkeer toeneem. Kom ons kyk so'n bykie na die probleme rondom die omgeving hier in die Weskaap. Ons begin op die N1 inbound direction westbound. There's a stationary vehicle on the N1 inbound at ramp 2 from Cooper Drive. That's the M5 south left shoulder is closed. Drive carefully. Then also on the N1 outbound direction eastbound. Road works on the N1 outbound after the ramp 2 Sonstral Road. Right lane is closed. Expect delays. And then on the N1 inbound direction westbound, road works on the N1 inbound after ramp to the R101. Expect lane closures, drive carefully. That's the only problems or only things that I can report at this stage. Looks like here in the Helderberg area, everything looks like it's running smooth. On your way to work this morning, let me know if you do come across anything. Please let me know on our WhatsApp line. It's 021-100-6936. Nog like a psychopath is Loki Rothman, Life These Fire.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.